kan kruisen. Zo zulk zo atletisch mocht ik mijn eis zien. Ik kon mijn eer van de wat taal tussen mijn taal met pijzen. Als je je paard is, hoop ik dat je juist op mijn pijzen.